0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat nog file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier door de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikte tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat nog file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier door de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat nog file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier door de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat nog file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier door de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat nog file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier door de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat nog file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier door de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek. Connect.
1: Met Connect ben je overal thuis.
2: Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat nog file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier door de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberich. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerde. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerde.eu. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is van start gegaan met een paar dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Voorthuizen 8 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 4. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Verderop op de A2 naar Utrecht staat een kapotte auto stil bij de afrit Geldermalsen. Daar is één rijstrook dicht en de vertraging is ook daar zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk

een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meete in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberich. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerden. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerden.eu. Tot zover de agendaberichten.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Over 12 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 11. Met daar 20 minuten op onthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen het Harde en de afrit Elspeet. 7 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging loopt daar op tot een half uur. De oorzaak is een ongeluk en er is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overal droog en de zon laat zich de komende uren flink zien. Er staat slechts weinig wind. Aan het eind van de ochtend is het al aangenaam warm met een graad of 18. In de middag blijft het overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Maar veel stelt het niet voor. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer bij een zwakke tot matige westenwind en maximaal rond de 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maximaal tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op dit moment vrij normaal. De meeste files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. Veel bijzonderheden zijn er niet. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. We rijden het langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar een wat langere file nu, 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N50. Zwolle richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 7 kilometer file, met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: overal thuis in Midden-Gelderland. Wij zijn Connect. Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een wat langere file tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en de afrit Elspeet 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. En 50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijk

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op de A50 van Arnhem naar Os. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A73 naar Nijmegen tussen Malden en Wijchen, 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 8 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect voel je je overal thuis.

Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholder O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Voulerkmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Het is nog wel heel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat file tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer met een half uur vertraging. De andere kant op richting Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 6 met daar 10 minuten oponthoud. A12, Duitse grens Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strandmulde en Amersfoort-Vathorst 4. De vertraging is daar 5 minuten. En 302 van Lelystad naar Harderwijk. Bij Harderwijk 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijk...

0: Op zaterdag 26 september staat de buurt centraal tijdens Burendag. In verschillende wijken en dorpen in de Liemers komen buren samen voor een gezellige activiteit, een praatje of een gezamenlijke buurtactie. Zo wordt op het eilandplein in Duiven van 11 tot 3 uur Burendag gevierd met onder meer een kleedjesmarkt, springkussen, sminken, Oud-Hollandse spelletjes en jeu de boel. Ook de wijkkern is geopend voor koffie en thee. Burendag is bedoeld om buurtgenoten met elkaar te verbinden en samen iets leuks te ondernemen. In het weekend van 26 en 27 september zijn er weer de jaarlijkse plukdagen bij fruitkwekerij De Stokhorst in Goessen. Bezoekers kunnen zelf fruit plukken en een ritje maken met een gezellige pluktrein. Voor kinderen is er volop vertier met onder meer een mega springkussen en natuurlijk iets lekkers. Ook poffertjes, chocolade aardbeien, diverse eetkraampjes en de boerderijwinkel zijn van de partij. De Stokhorst is te vinden aan de Schalenweidestraat in Goessen. Op zaterdag 26 september staat Gelderland opnieuw in het teken van de Gelderse Dag. Tijdens deze tweede editie krijgen inwoners de kans om hun provincie op een bijzondere manier te ontdekken en andere Gelderlanders te ontmoeten. Van een gezellig Gelders ontbijt tot een verrassend Gelders kijkje bij. Er is van alles te beleven. De activiteiten zijn gratis en bieden een unieke gelegenheid om kennis te maken met bijzondere plekken, initiatieven en verhalen uit de provincie. Ook in Lingewaard zijn verschillende activiteiten te bezoeken. Benieuwd wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan via de website van de Gelderse Dag. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholder O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overal droog en de zon laat zich de komende uren flink zien. Er staat slechts weinig wind. Aan het eind van de ochtend is het al aangenaam warm met een graad of 18. In de middag blijft het overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Maar veel stelt het niet voor. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer bij een zwakke tot matige westenwind en maxima rond de 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maximaal tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Knoopendijl en de afrit Kerkdriel, 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Ondernemers opgelet.
6: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen handelde. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholder O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaalverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging kan oplopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een...

0: De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberieg. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerden. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerden.eu. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door grenscontrole 2 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groeze. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroeze.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja.

0: dit is Edo Peters met het radionieuws. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Vliegtuigen worden tijdelijk aan de grond gehouden en de Asian Games zijn deels afgelast. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen heeft gehandeld. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge aanwezig. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Gepensioneerden gingen er weinig op vooruit. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast de afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Op Sri Lanka is het grootste massagraf ooit ontdekt. Het gaat om de resten van 572 volwassenen en kinderen die vermoedelijk zijn verdwenen tijdens de burgeroorlog tussen 1983 en 2009. Het massagraf werd gevonden bij graafwerkzaamheden in het Germani-gebied aan de noordkant van Sri Lanka. Veel lichamen lagen dicht op elkaar. Tijdens de burgeroorlog vochten Tamils voor onafhankelijkheid. Daarbij vielen ruim 100.000 doden en raakten 23.000 mensen vermist. Het weer, overwegend droog. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In de middag blijft het overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Maar veel stelt het niet voor. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer, bij een zwakke tot matige westenwind en maximaal rond de 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maximaal tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode, die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorde toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast de afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en de winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberich. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerde. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerde.eu. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Gemaal Oude Rijn in Pannerde opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het repaircafé Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beken. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het repaircafé en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Draai de verhoging van verkeersboetes terug. Dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer met een zwakke tot matige westenwind en een temperatuur van 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maxima tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rien verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten. Luister Connect in

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Draai de verhoging van verkeersboetes terug. Dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten, en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Op zaterdag 26 september staat de buurt centraal tijdens Burendag. In verschillende wijken en dorpen in de Liemers komen buren samen voor een gezellige activiteit, een praatje of een gezamenlijke buurtactie. Zo wordt op het eilandplein in Duiven van 11 tot 3 uur Burendag gevierd met onder meer een kleedjesmarkt, springkussen, sminken, Oud-Hollandse spelletjes en jeu de boel. Ook de wijkkern is geopend voor koffie en thee. Burendag is bedoeld om buurtgenoten met elkaar te verbinden en samen iets leuks te ondernemen. In het weekend van 26 en 27 september zijn er weer de jaarlijkse plukdagen bij fruitkwekerij De Stokhorst in Goessen. Bezoekers kunnen zelf fruit plukken en een ritje maken met een gezellige pluktrein. Voor kinderen is er volop vertier met onder meer een mega springkussen en natuurlijk iets lekkers. Ook poffertjes, chocolade aardbeien, diverse eetkraampjes en de boerderijwinkel zijn van de partij. De Stokhorst is te vinden aan de Schalenweidestraat in Goessen. Op zaterdag 26 september staat Gelderland opnieuw in het teken van de Gelderse Dag. Tijdens deze tweede editie krijgen inwoners de kans om hun provincie op een bijzondere manier te ontdekken en andere Gelderlanders te ontmoeten. Van een gezellig Gelders ontbijt tot een verrassend Gelders kijkje bij. Er is van alles te beleven. De activiteiten zijn gratis en bieden een unieke gelegenheid om kennis te maken met bijzondere plekken, initiatieven en verhalen uit de provincie. Ook in Lingewaard zijn verschillende activiteiten te bezoeken. Benieuwd wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan via de website van de Gelderse Dag. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Draai de verhoging van verkeersboetes terug. Dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Aardmans van de ANWB. Op dit moment loop je op een enkele plek vertraging op in de regio. 2 files op de A12. In de richting van Arnhem is dat tussen Oosterbeek en het knooppunt Waterberg. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Door de Duitse grenscontroles is het ook druk op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar is je vertraging daar 10 minuten. Dan de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Er staat een auto met pech tussen Elde en Huissen. 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot slot nog een vertraging op de N310, Arnhem richting Elburg. Je belandt in de file tussen Kootwijk en de aansluiting met de A1. En je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Gelderland loopt op een enkele plek vertraging op. Op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oude Dijk sta je een kwartier in de file door de Duitse grenscontroles. Een 10 minuten vertraging op de N317 richting Dinxperlo. Tussen de aansluiting met de A18 en Etten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer met een zwakke tot matige westenwind en een temperatuur van 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maxima tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemijn in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemijn is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemijn.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt ook in Gelderland wat drukker op de weg. De meeste files hebben nog niet zo heel veel vertraging. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest 15 kilometer file met een kwartier oponthoud. En bij de grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat 2 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in Gelderland. In totaal inmiddels zo'n 50 kilometer file. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan 5 minuten. Twee vallen erop. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor deze zo'n 14 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam duurt ook een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg 35.000 euro aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij gemiddelde avondspits in Gelderland met zo'n 80 kilometer file. En de meeste files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest 13 kilometer met een kwartier oponthoud. En ook een kwartier vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En er staat zo'n 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke

0: De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberich. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerden. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerden.eu. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer met een zwakke tot matige westenwind en een temperatuur van 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maxima tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij normale maandagavondspits in Gelderland, met vooral veel dagelijkse files. Een paar bijzonderheden. Als eerste valt op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest een kwartier extra reistijd. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde tussen Maasberg en knooppunt Maandenbroek. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Volg als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent, met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn nog altijd dagelijkse files in Gelderland, met de meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Overal thuis.
1: Dit is Connect. Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend. Met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kost ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
4: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond...
1: Met vanavond Mario Rodriguez in onze serie Met andere ogen. En Met andere ogen, dat is een item waarbij een streekgenoot ons kennis laat maken met zijn land van herkomst en met een frisse blik naar de Nederlandse samenleving kijkt. En Mario, die komt uit Portugal. Daar gaan we het straks over hebben. Ook in het eerste uur spreekt Tristan Scholten met Chris van der Ven met de maandelijkse update van Hoop XXL. In het tweede uur hebben we de kijk op cultuur en dan hoort u weer Tristan, in dit geval in gesprek met de mensen van Whatever Happens. En zij hebben een jubileumvoorstelling Klik in het Museater van Zevenaar op 2 en 3 oktober. Voor de rest hebben we Cabaret, de Infotheek en de Pennenstreek. Die is vandaag van Mariette. In de studio vandaag Martin Meerleveld, Tristan Scholten en Irene Brinkman. En wij beginnen met Douwe Bob Funny.

0: andere ogen. Hoe kijken streekgenoten uit een ander land naar onze samenleving? Vandaag met...
1: met Mario Rodriguez uit Portugal. Mario, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Laten we eens even gaan kijken naar waar jij vandaan komt. Hè? Waar vandaan kwam je uit Portugal?
2: Nou, goedenavond. Dankjewel Irene, Martin, voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk om even mijn verhaal te kunnen delen via jullie radio. Heel leuk. Dus, en hopelijk doet mijn informatie ook iets leuks voor de mensen die thuis naar ons luisteren.
1: Of, dat is altijd de bedoeling. Ja, zo is dat.
2: Ik kom oorspronkelijk uit Portugal. Uit een stad dat de naam Marinha Grande heet. En die is tussen Lissabon en Porto een beetje. Aan zee, aan de Atlantische Oceaan. En dat is, dus daar ben ik geboren en getogen. Totdat ik naar Nederland kwam met mijn 27 jaar oud. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, en je zegt het is een stad tussen Lissabon en Portugal in. Wat voor stad was het?
2: Eigenlijk was een klein dorp. En door de industriële revolutie in Portugal, zeg maar. Dat is heel groot geworden door het glasmakerij. Er zijn bedrijven die eigenlijk door Engelse ondernemers in Portugal. Eerst in de buurt van Lissabon, een kleine stad die Coina heet. Eerst hebben ze daar een bedrijf gehad. Maar de grondstoffen die waren op. En die zijn dan verder in het leven, in het land gaan zoeken. En die kwamen op Marinha Grande uit. Marinha Grande ligt aan zee, redelijk, 9 kilometer van de zee af. En dus heel veel duinen. En die duinen die zijn dus de hoofdgrondstof voor deze bedrijven die daar zich gaan vestigen.
1: Het zand.
2: Zand voor glasmakerij. Mm-hmm. Dus Marinha Grande is in 1967 echt groter geworden door die Engelse ondernemers, de Stephens. Die kwamen daar een bedrijf opzetten. Een tweede bedrijf dus in Portugal. En die hebben heel veel werkgelegenheid gecreëerd. Dus dat dorpje is ineens veel gewild geworden door mensen die naar een werk zochten. En kwamen daar wonen en werken. En na dat bedrijf, dus andere bedrijven zijn concurrenten, hè, zijn gaan ontstaan. In Marinha Grande is eigenlijk Marinha Grande heel bekend van geworden. In het land, maar ook wereldwijd is best bekend. Dus daar worden echte flessen gemaakt voor bekende drankmerken. Ik ga geen merken noemen.
1: Nee, dat mag niet.
2: Dat gaan we niet doen. Maar dus die onze producten, glasproducten, flessen vooral, dus blaas, die komen in de hele wereld en die worden daar geproduceerd sindsdien. En dus er zijn heel veel bedrijven begonnen en heel veel mensen daar gaan wonen, dus zodoende dan.
1: En werkte jouw familie ook in die industrie?
2: Inderdaad, dus in de eerste jaren, dus sinds die tijd, zijn heel veel bedrijven begonnen met het glas maken, maar ook vormen geven. Er is bepaalde werkingen dat jij de glazen kunt mooier maken. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld met de, een textuur aanbrengen, dat soort dingen. Dus kun je echte vormen, letters aanbrengen. Dus het was niet alleen flessen maken en glazen en schalen, maar ook dan mooier maken.
1: Ja, ja.
2: Sier. Mm-hmm. En later, dus mijn familie is inderdaad in die industrie gaan werken. Dus mijn vader die heeft maar twee banen gehad. En is alleen de tweede gaan maken, omdat de eerste bedrijf dus dan door een crisis failliet ging. Maar dus de hele familie van mijn vaders kant, die zat in de glasmakerij. Dus de hele familie heeft wel wat mee te maken met glasmakerij, inderdaad.
1: Ja, en jijzelf, heb jij ook in die industrie gewerkt?
2: Nou, het grappigste is dat techniek, glas maken, heeft verschillende bewerkingen. En daardoor kwam een andere industrie bij ons. Dat is de kunststofindustrie, plastic. En de malen daarvoor, die werden daar ook vaak gemaakt, nog steeds. Mm. Dus na de glasmakerij is de kunststoftechniek heel sterk gaan worden. En vooral de malen, die werden daar gemaakt. Want een van de techniek, die komt vooral van ronde malen. Dus met een draaibank is een van die apparaten die werden gemaakt. Die werden gebruikt voor de matrijzen voor de glasindustrie. En die werden ook voor de eerste makkelijke producten van kunststof gemaakt. Oh ja. Dus dezelfde techniek heeft een andere werking ingekomen bij ons. En daar ben ik eigenlijk begonnen. Dus in 1993 kwam ik uit school. Met mijn 16 jaar oud was ik een beetje... Nou, ik wist niet goed wat ik moest doen. Verder studeren. Ik zag dat sommige mensen die gingen studeren... de ouders die deden hun best investeren in hun studie... door het land verder naar een universitaire staat sturen. Je weet het wat het is, hè? Appartement en dit. Dus best veel kosten. En ik zag gebeuren dat jongeren die hadden dan een diploma... maar die konden niet verder gaan werken. Nou, ik was ook niet zo gek op school. Dat vond ik echt een beetje lastig soms.
1: Je wilde gewoon aan de slag, eigenlijk.
2: Ik dacht, ja, dan ga ik nog zo moeite doen voor een diploma. En straks kom ik niet aan het werk, dan ga ik nu werken. Dus ik ging van school op mijn 16 en heb ik 11 jaar lang in Portugal dus in de kunststoftechniek gewerkt. Dus niet in een glasmakerij. Vrienden van mij, die hebben hetzelfde leeftijd, die gingen ook nog in een glasmakerij. Er bestaat nog heel veel, beide technieken. Dus dat is de stad heel bekend van, als een industriële plek, inderdaad.
1: Maar je was dus lekker aan het werk eigenlijk in die kunststofindustrie... En wat heeft je dan besluit om naar Nederland te komen dan?
2: Nou, ik ben heel nieuwsgierig en ik wou verder groeien. Maar ik had geen studie. Dus en ik heb alles geleerd door het doen. Dus ik ben begonnen als inpakker van de producten. Achter een spuitgietmachine. Dus die maakte kunststofproducten. Eigenlijk voor de plantenindustrie. Zo'n soort trei waar de kleine vasjes erin worden gezet. Worden heel veel gebruikt in de regio. En ik ging gewoon achter de machine 12 uur achter elkaar. S'avonds tot 's ochtends. En, of 's ochtends tot laat in de avond. Dus echt 12 uur achter elkaar. Ja, best. En in een plek tussen bossen waren de bedrijven daar, die panden. Dus ik was in mijn eentje daar. En ik vond dat, ja, ik wil leren. Dus ik ben verder gaan leren, maar door het doen. Dus ik heb mijn oude werkgevers gevraagd, ja, ik wil die techniek leren. Mm. Nou, dan eerst even een beetje wachten totdat je de kans krijgt. En ik ging verder leren. En op een gegeven moment kon ik in die afdeling al alles doen. En ik wou van afdeling wisselen. Maar ik had ook een nieuwsgierigheid. Werd mij vaak gevraagd door buitenlandse klanten. En ik werd op een afdeling waar veel buitenlandse klanten hun producten kwamen testen. Dus het heette een proefspuitafdeling. Dus ik was direct in contact met die buitenlandse klanten. Duitsers, Nederlanders, Franse mensen. Uit Israël, Verenigde Staten, Brazilië. En voor de grote merken, de drankmerken, de televisiemerken. Dus gaan we niet benoemen. Maar ik heb indirect voor veel grote merken, automerken, heel veel auto-onderdelen.
1: Je had veel contact met mensen
2: inderdaad.
1: Uit andere landen. En dat heeft jouw nieuwsgierigheid opgeroepen.
2: Absoluut. En je krijgt inderdaad zo'n prikkel van, ja, hoe zou het zijn in de andere kant? En dan kijk je naar de televisie en denkt, ja, Duitsland, hè, zo'n welvaartland. En hoe zou het zijn? Ene familie is niet echt een familie van immigranten. We hebben maar een oom in Frankrijk. En die werd in de bouw, dus niks echt interessant voor mij toen die tijd. We hadden ook niet echt veel contact. Maar dat contact met klanten, en ik kreeg heel vaak de vraag... Mario, jij bent goed in wat je doet, techneut. En we hebben een gebrek aan dit soort mensen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten. Ik kreeg vaak die vraag, maar een beetje meer, ja, een beetje een verhaal. Even een gesprek, maar niet echt duidelijk. Nou, we hebben een contract voor jou, we willen jou wat aanbieden. Dat niet. En dan in 2000, begin 2000, dacht ik echt sterker aan. Want ja, ik ben in 1993 begonnen. En in 2000 was ik echt al klaar voor. Ik wil weg.
1: Je wil wat anders.
2: Ik wil wat anders. Ja. En eigenlijk, ik had een relatie. En eigenlijk was dat een beetje nog mij aan het vertragen om weg te gaan. Nou, de relatie ging over in 2003. En toen dacht ik, nou houdt mij niks tegen in Portugal. Dus de volgende aanvraag ga ik echt serieus aannemen. Ga ik echt onderzoeken en daar ga ik voor. En een kennis van mij die ook in die branche werkte. Hij kwam vaak naar Nederland, naar Duitsland, dus in Europa. Hij reisde veel. En dat hij zei iets tegen mij over het immigreren. Dat als hij zelf ooit zou immigreren, zou Nederland zijn. Want Nederland zou zo'n goed geregeld land zijn. En ik dacht, wow, dat bleef in mijn achterhoofd. En echt Nou, het lijkt alsof dingen gebeuren wanneer het moet gebeuren. En ik zeg 6 maanden later of zo, kwam inderdaad voor de tweede keer een vraag van Nederland. Deze keer echt serieus. Echt, kom, we gaan praten. Wat wil je? Wat denk je? En we hebben voor jou al een contract klaarstaan. Kom maar naar Nederland een weekje testen. En dan beslist maar. En zodoende heb ik gedaan.
1: Zo is het gekomen.
2: 2004 ben ik in Nederland gekomen wonen en werken.
1: Ja, we gaan straks even kijken hoe dat beviel en hoe je in Nederland bent aangekomen. We gaan eerst even luisteren naar muziek uit jouw geboorteland. En misschien kun je het zelf even beschrijven.
2: Ja, Uma Casa Portuguesa van Amália Rodrigues. En dat zegt een beetje hoe het Portugees gevoel, dat welkom voor families, maar ook onbekenden die samenkomen. En die zijn gewoon welkom in één huis, een Portugees huis, waar dan de tafel klaar wordt gelegd. En je bent welkom om te eten, om te drinken en een prijsje te maken. Je voelt je dan als familie.
1: Dan gaan we naar luisteren.

0: andere ogen. Hoe kijken streekgenoten uit een ander land naar onze samenleving? Vandaag met
1: Mario Rodriguez uit Portugal. We hebben net het Portugese verhaal gehoord. En mensen vroegen jou naar Nederland te komen. En ik ben heel benieuwd, wat was jouw allereerste indruk toen je voor het eerst in Nederland aankwam?
2: Ja, toen ik voor het eerst in Nederland aankwam, was dus een week test. Heb ik niet veel van gezien. Maar toen ik echt in 2004 augustus aankwam, puur in de zomer. En bijvoorbeeld bij ons in Portugal, de zomer is een beetje droog. Mm-hmm. Maar ik kom in Nederland en is overal groen. Heel mooi groen. De dijken, de parken. Overal mooi gras. Veel bomen, veel bloemen.
1: Toen regende het ook nog wel eens, hè, in de zomer.
2: Ja, inderdaad, absoluut. En ja, het beviel me echt zo mooi geregeld, inderdaad. Fietspaden, echt dingen heel netjes, schoon. Dat beviel me echt heel mooi. Ik vond Nederland gelijk heel mooi, vooral deze streek. Mm-hmm. Ik kwam in Arnhem aan en dan mijn eerste werkgever, die heeft mij van Arnhem verder hier naartoe gebracht. Dus met de auto kwam ik. En ik vond inderdaad heel mooi, schoon, groen, veel natuur. Toch wel veel natuur door de mens zelf gecreëerd. Mm-hmm. Plaatsen,
1: zeker, ja.
2: Vijvers en zo, de dijken. Mm-hmm. Dus veel inderdaad door de mens gemaakt. Maar dat geeft wel een goede orde, een goed gevoel van wel mooi.
1: Ja, ja, heel dat, mooi, heel dat was mooi eigenlijk land. Je eerste indruk.
2: Ja, de gebouwen, ja. En vooral die stenen, die bakstenen. Al die huizen die lijken op elkaar. In Portugal heb je veel kleuren in de huizen. In Italië denk ik ook.
1: Ja, ja, ja.
2: Luxemburg bijvoorbeeld ook. Mm. En is cement van de buitenkant en kleuren. En hier is mooi. Alle bakstenen, hetzelfde huizen. Kerken zijn ook zo. Winkelcentra is echt mooi. Dat vind ik echt mooi.
1: En de rijtjeshuizen. Die lijken allemaal op elkaar.
2: Juist, inderdaad. Ook wel.
1: Ja, ja. Wat vind je het mooiste aan de Nederlandse samenleving? Je woont hier nu ruim 20 jaar. Dus je hebt denk ik wel een mening daarover gevormd.
2: Nou, wat ik is ook een groot verschil van mijn realiteit in Portugal. Ik zie dat hier in Nederland, hoewel wij wel eens klagen, wordt veel geklaagd. En soms wanneer we het ook goed hebben. Ik weet zeker, dat wij in Nederland het echt heel goed hebben. Er wordt heel veel naar gekeken, naar jongeren, naar ouderen. Het wordt echt de voorzieningen, de OV, overal bijvoorbeeld, kijk naar de treinmogelijkheden, naar de OV. Je hebt overal naartoe heb je een transport.
1: Mm-hmm.
2: Ik ken genoeg mensen die geen auto hebben. En Nederland is heel bekend inderdaad. Dus van een fietsland. Hè. Er zijn meer fietsen dan mensen.
1: Absoluut, ja.
2: En hier kom je in grote steden sowieso. Hier ook wel. Je ziet echt zoveel mensen fietsen gebruiken. Maar je hebt ook de conditie voor. Je hebt ook de wegen voor. De fietspaden is echt heel mooi gemaakt. Maar in het algemeen. Ik zie dat de politiek zich wel bezighoudt om de samenleving altijd wat te brengen. Altijd wat probeert te oplossen. En we hebben het echt goed qua infrastructuur hier. Dat vind ik echt goed in Nederland, goed geregeld.
1: Ja, ja. Nou, dat is eigenlijk een heel positief verhaal. Hè? Terwijl op tv zien we het ook wel eens anders. Maar wat zou er beter kunnen in onze samenleving, voor jouw idee?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want wat zou beter kunnen zijn? Ik kan niet per se één ding noemen. Wij zien genoeg dingen. En nogmaals, het is altijd evenwicht. En de ene roept dat. Maar eigenlijk wat niet goed voor deze is, helpt wel een ander mens. Ik weet niet per se één ding te zeggen wat beter zou moeten.
1: Mm-hmm.
2: Wat ik zie, maar het is niet alleen Nederland, is dat misschien in de laatste 10 à 20 jaar. Laatste 20 jaar, dat wij te goed hebben, wij allemaal. En daardoor zijn jongeren bijvoorbeeld minder gevoelig voor, ik moet werken, ik moet een huis gaan kopen straks, ik ga een familie oprichten. Zeg maar dat in de tijd van mijn ouders, onze ouders denk ik, iedereen was al getrouwd en met kinderen op zijn 25. En nou, onze jongeren, die denken pas aan gaan werken en gaan trouwen. En een familie gaan oprichten als ze al 30 zijn. Maar wie gaat daarvoor werken? Toch? Want het geld moet rollen.
1: Ja.
2: Dat zie ik wel. En hoe ga je die mensen stimuleren? Hoe ga je die jongeren dan ambitie geven om, ga eens aan het werk. doe iets voor de samenleving. Dat vier dagen per week werken is niet voor iedereen. We hebben mensen nodig, inderdaad, in ziekenhuizen, in fabrieken, in winkels. De boel moet draaien. En dat zie ik dan. Hoe ga ik dat doen? Ja, dat weet ik niet, maar ik zie dat in de samenleving. Nogmaals, niet alleen Nederland, maar dat in Portugal gebeurt ook wel. Dat inderdaad de jongeren niet zo snel meer aan het werk gaan. En als ze gaan werken, die willen makkelijk, mooi, veel geld en weinig werken. Want dat is, denk ik, deels door de social media een beetje opgevoerd. Dat hey, dit is makkelijk en is iedereen. Zo,
1: ja, het is eigenlijk een mentaliteit die anders is. Hè? Dat je zegt, dat zou anders, beter misschien moeten,
2: ja,
1: op deze manier. Ja, zeker. En als we het over de Nederlandse samenleving hebben, wat is jouw eigen bijdrage? Je werk natuurlijk, hè?
2: Ik heb altijd vandaag heen gewerkt, absoluut. Ik doe wel eens ook wat schenken. Ik heb een aantal keren al bijvoorbeeld voor de goede doel geld of, of kleding of dat soort dingen, speelgoed gegeven. Ik ben altijd geïnteresseerd om te helpen. Okay, ik werk fulltime en als ondernemer, daar komen we later nog.
1: Ja.
2: En ja, ik zorg dat de regels, naar mijn mening, wel gehanteerd worden. En ja, ik doe niet per se heel veel in de samenleving, zeg maar. Een club, een voetbalclub of een hobbyclub of zo, dat niet. Maar ik denk dat sowieso met het werken en mijn belastingen betalen en normaal gedragen. Dus geen problemen brengen voor de maatschappij, dat doe ik al best veel.
1: Dat is al heel wat. Hè? En je werkt natuurlijk veel. En je hebt eerst een tijd voor een baas gewerkt en op een gegeven moment ben je voor jezelf begonnen. En wat doe je nu?
2: Nou, ik werk dus sinds 2018 voor mezelf. Dus in Nederland heb ik nog 13 jaar lang voor verschillende werkgevers gewerkt. En toen kwam inderdaad de kans en de vraag. Veel bedrijven die vroegen mij eigenlijk om in dienst te gaan. En ik dacht, ja, nou, ik zou wel de ervaring willen hebben om mijn eigen bedrijf te beginnen. En zodoende heb ik dan voor mezelf ben ik gaan werken. Dus ik verkoop sowieso mijn diensten, adviezen. Ook onderdelen die gebruikt worden in de kunststoftechniek. Dus dat doe ik al 33 jaar. Maar dus in de laatste 8 jaar als ondernemer in Nederland. Heel Nederland, zeg maar, van Drenthe, Groningen tot Breda. België, Duitsland heb ik ook een aantal klanten.
1: En Portugal toch?
2: Portugal, ja. Inderdaad ook. Want eigenlijk die techniek is de techniek die ik in Portugal heb geleerd. En daar heb ik ook nog partners, zakenpartners, maar ook klanten. En dit jaar bijvoorbeeld ben ik al 2 keer met klanten, Nederlandse klanten geweest. En dan doe ik dan project begeleiden van matrijzen, van die malen. Dus dan doe ik het vertalen, maar dan doe ik ook het testen samen met de klanten. En beoordelen inderdaad of de gereedschap, dus het product dat ze dan gaan kopen, of het goed is of iets moet nog gebeuren.
1: Oké, ja, dus als ZZP'er werkt.
2: Inmiddels een BV inderdaad, want ik heb niet echt mensen in dienst. We gebruiken wel vaak ZZP'ers dan voor bepaalde projecten. Ik heb wel eens mensen onder mij aan het werk gehad, 2 jaar lang. Dus er zijn klanten die niet aan mensen komen. En die komen bij mij, Mario, heb jij iemand die dit of dit kan doen voor ons? En dan ga ik in Portugal bijvoorbeeld halen, ZZP'ers. En die komen dan onder mij aan het werk. Dus tot nu toe heb ik zo'n 14 mensen onder mij gehad. Meestal werk ik alleen, inderdaad. Maar eigenlijk heb ik een BV. En dan verhuur ik eigenlijk mijn diensten. Dus, en ik heb ook inderdaad via andere klanten help ik ze. Ik heb ook een pand met verschillende machines waar wij ook producten maken voor andere klanten.
1: Okay. En
2: dus een paar keren per jaar produceren. We maken kleine series van kunststofproducten voor onze klanten.
1: Zo te horen ben je helemaal geïntegreerd in Nederland. Je hebt werk. Hè? Je werkt hier heel veel door heel Nederland en ook wel in het buitenland. Maar ik kan me voorstellen dat je bent geboren en getogen in Portugal. Dat je het land ook wel mist. Wat mis je het meeste?
2: Je mist altijd natuurlijk jouw familie, je directe familie. En dan zou ik zeggen mijn ouders sowieso. En een paar tantes en ooms waarmee je close was. Nou, gelukkig is van hier naar Portugal vliegen is 3 uurtjes. Dus ik ben vaak naar Portugal. Vorig jaar was ik 7 keer. Ook voor werk natuurlijk. Dit jaar denk ik ben ik al 4 of 5 keer ben geweest. Dus twee met klanten en dan privé gecombineerd met wat projectjes, eigen projectjes. Ik denk dat 4 keer sowieso ben ik al geweest. Dus, maar ik mis natuurlijk mijn ouders een beetje. Een paar vrienden, maar uiteindelijk verlies je een beetje het contact. Want ja, iedereen gaat zijn eigen ding doen. Maar ik mis sowieso wel het eten. Is heel anders dan in Nederland.
1: Dus, wat is er anders?
2: Ja. De ingrediënten waar gekookt wordt in Portugal. In Portugal wordt heel veel vis gegeten, mm-hmm. bijvoorbeeld. En dat mis ik wel. Ik ben niet zo'n een kok. Dus ik ben niet echt dingen gaan maken die ik koken, die ik lekker vind. En bijvoorbeeld in Portugal eten bij mijn ouders is altijd lekker. Maar ga je ook aan het strand, ga je in de stad, in Lissabon of zo, zit je op het terrasje, ga je eten en zo. Dat mis ik
1: wel. Wordt veel buiten geleefd, denk ik. Juist. Hè? Omdat natuurlijk ja, heel veel
2: door het weer.
1: Mooi weer is.
2: Ik mis ook inderdaad een beetje de zon, hè? En een lekkere temperatuur. En dat hoor ik heel vaak van de Nederlanders. Wat? Kom jij uit Portugal? Wat doe jij hier? Het is zo mooi weer daar. Ik zeg, ja, maar het weer is niet alles, hè?
1: Nee, dat is zo. En hier was ook genoeg zon deze zomer.
2: Absoluut. En ja, ik zeg tegen de laatste sommige mensen dat inderdaad het weer in Nederland is ook niet zo slecht meer. Hè? Want ik woon al 22 jaar in Nederland. En wat ik mezelf kan herinneren, dat de laatste echt streng winter is geweest, denk ik, vermoed ik 2011, 12, denk ik daarin. Waar midden in de nacht, ergens in de Achterhoek, is tot min 21 geweest.
1: Zo.
2: En ik voelde inderdaad, ik werkte tot 11 uur 's avonds, toen nog in dienst bij in Elst. En ik reed naar huis en ik voelde echt de broek tegen mijn benen. Was min 17 al, om 11 uur 's avonds. Ik dacht, oké, dit is koud. En ik woonde toen in Didam en Nevelhorst. Het was helemaal bevroren. En er was volgens mij 2 weken aaneengesloten, min 11, min 12 overdag. En we konden op het water lopen. Hè? Iedereen
1: schaatsen, dat is in Portugal natuurlijk niet mogelijk.
2: Nee. Dus dat vond ik echt inderdaad heel bijzonder om mee te maken. En natuurlijk ken ik, sinds ik in Nederland woon, de Elfstedentocht. Dat vroeger veel vaker kwam. Dus de winteren in Nederland zijn niet zo streng meer, wat mij verteld wordt. Mm. En wat ik ook zie in de laatste 10 jaar, is niet zo streng meer. Zelfs als de laatste 2 jaartjes, als een beetje sneeuw valt, nou, na een kwartier zie je niks meer.
1: Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk. Hè? Dus we krijgen een beetje het klimaat zoals jullie vroeger hadden,
2: inderdaad,
1: denk ik, in Portugal. Goed, Mario, tot slot. We vragen ook altijd aan onze gasten welke muziek ze graag willen horen. We hebben zojuist een Portugees nummer gehoord. En ik heb je ook gevraagd een Nederlandstalig nummer uit te kiezen. En je hebt gekozen voor André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen. En waarom?
2: Nou, door verschillende redenen. Eigenlijk de tekst, die ik denk dat spreekt ons allemaal een beetje aan. Hè? Dus bepaalde dingen van de tekst. Maar vooral was voor mij de eerste lied dat ik in Nederland mee te maken had. Kennis hebben meegemaakt. Want ik woonde net in Nederland en André Hazes kwam te overleden. Ah. En dat was bijzonder voor mij. Dat was op televisie en in een stadion, een kist. Dat was allemaal nieuw voor mij. En mensen aan het zingen zijn bekende liedjes. Mm. En dan sindsdien, en ook vaak in Nederland, elke feestje, ja, daar wordt André Hazes gedraaid. En sowieso Bloed, Zweet en Tranen, die raakt mij aan. En vooral van die tijd van mijn komst in Nederland. André Hazes was overleden en hij was een held, zeg maar. Was veel Nederlanders. En ik denk, oké, wat gebeurt hier nou? En dat is eigenlijk een beetje wat mij... dat liedje heeft mij welkom gevoeld.
1: En het was natuurlijk ook een groots gebeuren, hè? Het overlijden van André Hazes. Ja. Want dat was in Nederland ook niet gangbaar. Nee. Dat iemand op zo'n grootse wijze eigenlijk een uitvaart had. Midden in het Ajaxstadion. En sindsdien een musical, een theater. Hè? Dus André Hazes, daar kun je niet omheen als je in Nederland aankomt.
2: Ja, en ik vind sommige liedjes inderdaad van André Hazes wel rakend,
1: doorleefd, denk ik. Hè?
2: Absoluut, van zijn leven ook, ken ik een beetje van.
1: Dan gaan we daar graag naar luisteren. En
2: dank
1: ik wil je heel hartelijk bedanken voor je verhaal, Mario.
2: Graag gedaan.

0: In Excess was dat de Never Terrace Apart. Het is er 12 minuten over 7:30.
1: Hope XXL. Een initiatief vanuit de Liemers voor een betere wereld. Chris van de Ven houdt ons maandelijks op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja, we gaan het hebben over de organisatie die zijn wortels, zo mogen we dat wel zeggen, in de Liemers heeft. En wil dat iedereen zijn leven met een 8 kan beoordelen. En de voorman is daar nog steeds, Chris van de Ven. Goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Ik had het al even over die 8, die is belangrijk voor jullie. Nu is er binnenkort ook een kracht van de 8, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar zou je toch heel even kunnen vertellen wat die 8 betekent voor degene die dat nog misschien vergeten is of die nog niet weet?
2: Ja, het idee van Hope XXL toen wij zijn gestart in 2008 was van hoe krijgen we, wat is er nodig om een wereld te creëren waarin mensen hun leven met een 8 waarderen. In Nederland, maar ook in alle andere landen. En daarvoor hebben we de Liemerslist ontwikkeld. Een 80-puntenlijst om daartoe toe te komen. En dat willen we eigenlijk aan de man zien te brengen als nieuw beleidsinstrument.
0: Ja. Nu is 16 oktober de kracht van de 8 op het provinciehuis. Vertel, wat is die kracht van de 8?
2: Wat we gaan doen is, om de zoveel jaar gaan wij die lijst die we hebben opgesteld actualiseren, updaten zoals wij dat noemen. En dat doen we nu dus 16 oktober, dat doen we in de middag. Met 60 jongeren komen dan bij elkaar en die gaan de Liemerslist, die 80 punten via amendementen, gaan ze die eigenlijk vooral actualiseren. Hè. Er moet iets meer over AI in, ik noem maar een dwarsstraat. Want dat neemt zo'n vlucht van hoe ga je daarmee om.
0: Ja.
2: Maar meer van dat soort punten. En dat doen ze door in groepen uiteen te gaan, groepjes van 10. We hebben vandaag de uitnodigingen weggedaan om vanuit de provinciale staten een gedeputeerde te vragen om aan te sluiten bij de die break sessies. En dan hopen we dat ze eruit komen en dat we om 8:08 gaan we de nieuwe Liemerslist aanbieden.
0: Ja.
2: We weten in ieder geval dat de ambassadeur van Bangladesh aanwezig zal zijn. En we kregen vandaag het bericht dat ook burgemeester Marcouch erbij is. Dus dat is leuk om te horen. Dus daar is een avondprogramma, hè, tussendoor wordt er gegeten. En er is een avondprogramma waarbij die 60 jongeren worden aangevuld met een kleine 30 volwassenen. En wat we ook gaan doen is het uitreiken van de Octoproof Awards. We hebben 8 mensen of organisaties genomineerd voor een prijs die we in het leven hebben geroepen. Ze krijgen een mooi beeld van een stempel en dat noemen wij de Octoproof. Want het gaat om de 8 en 8 is octo. Dus zij zetten zich in om die 8 te bereiken zonder dat ze er misschien een erg in hebben. En dat is ook een flink onderdeel van het avondprogramma. En dat is eigenlijk wat we gaan doen. En daarmee willen we publiciteit genereren om het gedachtegoed onder de aandacht te brengen. En dat we hopen dat het opgepikt wordt lokaal en nationaal en internationaal.
0: Ja, je zei al, een ambassadeur uit Bangladesh komt. Nou, daar hebben jullie samenwerking mee met dat land.
2: Ja.
0: Zijn er dingen, hè, je zegt de lijst wordt geactualiseerd, ook met AI eventueel, hè, dat soort onderwerpen. Zijn er dingen
2: over AI. Ja.
0: Dat wordt niet met AI gemaakt, daar zitten gewoon mensen achter. Zijn er dingen die...
2: We gebruiken AI wel om ons suggesties aan de hand te doen. Want dat is die tool die ligt er. En je bent toch verbaasd af en toe waar je op gewezen wordt. Van op een artikel of een zienswijze van ergens een hoogleraar die een artikel heeft geschreven van kijk daar eens naar.
0: Mm-hmm.
2: Dat is wel heel waardevol.
0: Ja. Ja. Dat is iets wat meegenomen gaat worden. Zijn er ook andere dingen waarvan jullie zeggen, nou, die vinden wij nu wel belangrijk om in die geactualiseerde lijst?
2: Wat we gaan doen is, en dat is niet helemaal een antwoord op je vraag, maar ik was vandaag in Utrecht op de universiteit en we hebben contact met Rashid Malik, dat is een professor die zijn roots heeft in Bangladesh. En we hebben vandaag voor zo'n kleine 50 studenten ons verhaal verteld. En waarom bij hem? Omdat een van zijn oud-studenten gaat onder zijn vleugels, is de bedoeling, promoveren op het People's Partnership, het belangrijkste onderdeel uit de Limerslist. Een nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking zoals wij die voor ogen hebben. En uiteraard is altijd alles een kwestie van geld, maar het lijkt erop dat we al 75% voor die 4 jaar om zo'n plek te kunnen bekostigen, dat we dat binnen hebben. En dan gaat iemand daarop afstuderen of promoveren. Dus dat. En vandaag zaten er 50 studenten, allemaal masterstudenten, die heb ik toegesproken over Hope XXL. En Timo, dat is onze ambassadeur van als het gaat over het People's Partnership. Hij is 19 jaar, zit in de eerste leerjaar van de universiteit in Leiden. En dat is wel grappig. Hij zei van, god, dan sta ik hier lastig even aan masterstudenten die een paar jaar ouder zijn. En maar dan deed hij buitengewoon goed.
3: Ja, ja.
2: Maar de focus ligt ook dadelijk in bij de kracht van de 8 op dat People's Partnership. Dat gaan we nog wat aanscherpen. Dus daar ligt eigenlijk de focus op. En dat willen we graag aanbieden aan de ambassadeur. Ze zijn dus in Bangladesh geweest onlangs.
3: Mm-hmm.
2: En ja, dat is enorm veel enthousiasme. Het werd opgepikt door de nieuwszenders. Onze 4 mensen die daar waren, die zijn er 3 of 4 filmstudio's. Ze kwamen ook naar hen toe. Het zat in het journaal, het 8 uur journaal, wat bij ons de NOS zo. Dus Bangladesh, het is overdrijvelijk gezegd van die willen wel. Maar dat wisten we eigenlijk al uit eerdere contacten. Maar het wordt allemaal veel serieuzer. En het moet echt een gezamenlijk iets worden van hen en Nederland. Dus daar zijn we nu mee doende.
0: Ja, dus AI kunnen we afstrepen voor de geactualiseerde lijst. Die gaat mee. En het People Partnership wordt uitgebreid ook. Wat goed.
2: Ja.
0: Nou, dat is 16 oktober tijdens de Kracht van de 8. Hoe gaan jullie verder? Ik wil het woord niet in de mond nemen, maar goed, het najaar in?
2: Nou ja, het is kijken wat dus de opbrengst wordt de 16e. En wat dat voor gevolgen heeft. Wat we doen is, we hebben gezegd, we gaan 2026, 2027 volop gas geven op het concept. Hè, dus dat, want ik zei vandaag ook bij de studenten van, ja, in principe hebben we een al die jaren we hebben iets prachtigs liggen, maar we hebben nog geen moer bereikt. Daar heeft nog niemand in de wereld iets aan gehad op grotere schaal. Het was mooi voor studenten en voor jongeren om daaraan mee te werken. En het is goed geweest voor hun ontwikkeling. En dan zijn er veel mensen die zeggen, ja, dat is al meer dan voldoende. Maar onze ambitie is veel groter. Ik heb nu onlangs geleerd, we hebben een big hairy goal. Als je moet, ik kende de uitdrukking niet, maar schijnt in het Engelstaalgebied een

0: Ja, vooral spannend ook met alle oorlogen in de wereld.
1: Ja, het wordt er niet beter op. Nee, maar misschien daarom wel het des te belangrijker.
0: Ja, wat heb je nog, toch nog even kort op het eind, nog vertrouwen in die acht?
1: Uiteindelijk winnen redelijkheid en biddelijkheid denk ik zeker. En je ziet ook links en rechts, kijk je, de AfD die wint in een aantal deelstaten in Duitsland. Ja. Maar in Berlijn is dat niet het geval. En in Zweden is er ook een kentering zichtbaar, D66 won in Nederland. Mm-hmm. Ik sprak met die professor en die zei van, jullie hebben geen idee hoe goed je het hier hebt. En maar mopperen. Hè? Dus dat, uiteindelijk denk ik toch dat het verstand het zal winnen van bepaalde sentimenten die weinig fundament hebben.
0: Ja, de redelijkheid wint dus.
1: Want als je de moed opgeeft en de hoop opgeeft, een Nederlands spreekwoord, hè, hoop verloren, al verloren, dan hou maar op. Ja. Maar daar zijn wij niet van.
0: Nee, heel goed. Nou, met deze wijze woorden sluiten we af. Chris van der Ven, heel veel succes alvast. 16 oktober duurt nog eventjes. We spreken je heel graag volgende maand weer.
1: Helemaal goed.
0: Met een nieuwe update.
1: Oké.
0: Tot dan.
1: Doei.

Dat was Oletta Adams met The Window of Hope. Ja, we kijken toch wat hoopvol naar de toekomst. En dat deed Tristan samen met Chris van der Ven met de maandelijkse update van Hope XXL. En zij leven toe naar de kracht van de 8. Dat is een speciale dag op 16 oktober. En daarvoor sprak ik in de serie Met Andere Ogen met Mario Rodriguez uit Portugal. In het tweede uur kunt u zo dadelijk luisteren naar een interview van Tristan Scholten met muziektheatergroep Whatever Happens. Zij treden op in het Museater van Zevenaar op 2 en 3 oktober. En die voorstelling die heet Klik. Daarnaast de pennenstreken van Mariette Wiegink, een stukje cabaret en de infotheek. Dus graag tot na het nieuws van 8 uur.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: In- en outdoor styling is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro... dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. 1 stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken. Maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
2: Voor Midden-Gelderland. Dit is Connect.
1: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving.
1: Goedenavond en welkom terug. Het is 8:06 en wij gaan verder met Kijk op de Samenleving. Zo dadelijk kunt u een gesprek horen van Tristan Scholten met de mensen van muziektheatergroep Whatever Happens. Zij treden in het Museater op 2 en 3 oktober met hun jubileumvoorstelling Klik. We gaan er alles over horen zo dadelijk. Ook de pennenstreken van Maria Twiging die komen langs, evenals een stukje cabaret en de infotheek. Maar laten we eerst eens even naar muziek gaan luisteren. Hier is Olivia Dean met haar Man I Need.

0: Kijk op cultuur. Kijk op cultuur.
1: Muziektheater Whatever Happens komt begin oktober naar het Muziater in Zevenaar. In de jubileumvoorstelling Klik zoekt de groep naar het mooiste beeld van 25 jaar muziektheater. Zo lang bestaat de groep ook. Een selectie van bekend repertoire wordt opnieuw belicht en er is ook nieuw materiaal ontwikkeld. Houd je ogen open, zegt de groep, want elk moment is in een flits voorbij. Een van de spelers is Don Vocht. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Nou, neem ons eens mee. Wat is Whatever Happens voor groep?
2: Ja, wij zijn een groep van 8 mensen. We zijn met 6 vrouwen en 2 mannen. En de basis van wat we doen is meerstemmige zang. Daarvoor is een van onze dames is de professional die ons op muzikaal gebied brengt waar we staan. En we noemen onszelf geen koor, want er is toch wel iets meer wat we doen op toneel. Ik zeg ook altijd, als je ons je ogen dicht doet, mis je toch de helft van de voorstelling.
1: Ja, het is een jubileumvoorstelling, Klik, 25 jaar. Hoe vatten jullie die 25 jaar samen? Want jullie doen het ook al 25 jaar samen, hè? In dezelfde samenstelling.
2: Ja, het is echt, we zijn met 25 jaar met dezelfde mensen bij elkaar. En hoe vat je dat samen? Het laat zich bijna niet samenvatten. We hebben er dit keer voor gekozen om in deze voorstelling toch een soort bloemlezing te doen van datgene wat we aan repertoire hebben verzameld. Ja. Maar we vinden ook dat de mensen iets nieuws moeten beleven als ze ons al kennen en naar theater te komen. Dus als we een bijzondere dimensie hebben we ons door een begeleidingsband laten begeleiden dit keer.
1: Oké.
2: Okay, dus de repetities zijn in volle gang. Ja. Er komen ook wat nieuwe dingen in voor. Maar mensen die ons vaker gezien hebben, gaan absoluut een hoop nieuws beleven, omdat we het net even iets anders hebben aangepakt.
1: Ja, wat kan het publiek verwachten in de voorstelling? Je zegt al, oude dingen, nieuwe dingen. Maar is het dan muziek? Is het dan muziektheater?
2: Ja, we noemen onszelf een muziektheatergroep. En eigenlijk zit in die term alles. De theaterbeleving heeft ook een visuele kant. En, we proberen, er komen dingen naar voren waar je door geraakt kan worden. Er komen dingen voor waarom je kan lachen. En het is niet een toneelstuk met liedjes, maar het is ook geen musical, maar het is een muziekprogramma en we proberen dat op een zo levendig mogelijke manier voor het voetlicht te brengen.
1: Ja, met van allerlei soorten muziek. Ik zag Mika komt ook voorbij, de zanger.
2: Ja, dus ja, klopt.
1: Echt van alles wat.
2: Ja, het is echt, het is heel breed. Van Nederlandstalig, Engelstalig, er zelfs wat Duits in. En we proberen wat interactie te maken met de zaal af en toe. Dat is een van de dingen die we graag doen.
1: Ja,
2: voor elk wat wils.
1: Ja, wat proberen jullie over te brengen op het publiek?
2: Vooral dat ze een fijne avond theater kunnen beleven. Het is niet zo dat wij een bepaalde boodschap willen overbrengen of wat ook. Het is ook niet zo dat we nu een hele obligate 25 jaar bestaan jubileum vieren. Natuurlijk wordt de voorstelling daar wel aan opgehangen. Maar het is vooral alles bij elkaar een levendig muzikaal programma.
1: Ja, met echt van alles wat komt er dus voorbij.
2: Ja hoor, ja.
1: Ja. Waarom zouden mensen moeten komen naar de voorstelling?
2: Dat is een hele mooie vraag. Ja, als je van theater houdt en je houdt van variatie, je houdt van muziek, van meerstemmige zang, je houdt van van luchtigheid, maar je houdt ook van diepgang, dan is het kaartje voor jou.
1: Ja. Jullie zijn nog volop in de repetities. Hoe gaan die op dit moment?
2: Ja, dat is leuk en dat is ook heel spannend. Omdat we nu ook met een begeleidingsband werken, hebben we niet meer alles helemaal in eigen hand in hoe de dingen verlopen. De muzici die repeteren apart van ons. En dan op een gegeven moment voegen we dat samen. Nou, dan valt je mond open als je ziet wat die mensen allemaal kunnen en hoe naadloos dat op elkaar gaat aansluiten. Kijk, onze muzikale leider die heeft het lijntje met ons om de zang voor te bereiden en het lijntje met de muzikanten om de muziek voor te bereiden. Ja, dat valt geweldig in elkaar. En we zitten nu in de fase waarin we wat frequenter met de band samen repeteren. En dat is wel optimaal genieten van de voorbereiding voor onszelf ook.
1: Ja, want het zijn twee aparte sporen eigenlijk die dus bij elkaar komen uiteindelijk.
2: Ja, in wezen wel. In wezen wel. En ondertussen zitten we wel in dezelfde wagon om even in diezelfde beeldspraak te blijven.
1: Ja. Ja, en het gaat best lekker.
2: Ja, zeker. Ja. We zijn er heel blij mee. Ja. Ja.
1: Tot slot, je zei al, we zitten 25 jaar in dezelfde groep. We doen het al 25 jaar met z'n allen, met ons clubje. Hoe groot is het clubje?
2: We zijn met z'n achten, 6 vrouwen, 2 mannen. En we hebben 3 muzikanten daarbij.
1: Ja. Hoe hou je dat vol met het clubje?
2: Ja, dat is leuk hoor, want dat gaat best met pieken en dalen. En, maar je groeit op een gegeven moment ook persoonlijk zover naar elkaar toe. Je maakt heel veel mee. We hebben bij elkaar kinderen geboren zien worden. We hebben meegemaakt van elkaar dat ouders overlijden. Ja. Wel en wee over de opvoeding van Kroost delen we met elkaar. Je krijgt persoonlijk ook een bepaalde band met elkaar. En dat maakt dat we, hoewel we 8 totaal verschillende persoonlijkheden zijn, toch als een soort eenheid naar voren kunnen komen.
1: Ja, wat goed. 25 jaar, hoe zie je de toekomst voor je?
2: Wat de toekomst brengen zal, dat is altijd een lastige. Zolang wij nog zin hebben, gaan we door. Zo simpel is het.
1: Ja, en dat heb je nog?
2: Dat hebben we nog.
1: Heel goed. Don Vocht van muziektheatergroep Whatever Happens. Dank en heel veel succes alvast in de komende periode.
2: Hey, dankjewel.
1: Whatever Happens speelt haar voorstelling Klik op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober in het Muziater in Zevenaar. Kaarten zijn nog te koop, hè?
2: Dat klopt.
1: Ja.
2: Er zijn nog een paar.
1: Dus je kunt je slag nog slaan en te koop.
2: En als je een hele leuke uitgebreide uitgaansavond wil hebben, dan kun je ook nog komen dineren in het Muziater vooraf.
1: Okay, dus dat kan een heel pakket erbij.
2: Ja.
1: Ja, en dat is allemaal te zien op de site limerskunstwerk.nl. Daar kun je ook de kaartjes kopen. Don Vocht, dank en heel veel succes, hè?
2: Dankjewel. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: De pennenstreken van Mariette.
1: De titel boven deze pennenstreek is Klimaatonderwijs. Ja, het bestaat echt. Op een middelbare school in Den Haag hebben ze dat. Argument? Het klimaatprobleem is zo overweldigend dat je je als volwassene snel machteloos voelt. Laat staan dat kinderen dat hebben. Dus maak het kleiner, overzichtelijker voor ze en laat zien wat ze zelf wel kunnen bijdragen. Zo was er op die school een lentemarkt. Met kramen als waterverbruik, blindproeven en vogelhuisjes. Achter de bijenkraam bijvoorbeeld werd zelfs flink gewerkt. Het meisje achter de kraam vertelt dat bijen weinig te eten hebben door droogte en intensieve landbouw. En door de verstening van al die tuinen denk ik er dan stiekem bij. De bezoekers van de kraam, leerlingen dus, maken nu zelf bloembollen. Ze rollen een bol klei door de aarde, die dan weer door het bloemzaad, en dan gaat de bol met een ferme zwaai de schooltuin in. Bij de kraam over waterverbruik wordt dan weer niet geklust, maar een quiz gedaan. Hoeveel liter water kost een broodje hamburger? Of het maken van een spijkerbroek? Dat laatste 7500 liter. En dat is opgeteld in enorme plas water, want bijna iedereen heeft wel één of meerdere spijkerbroeken. Waar het vooral om gaat, is dat leerlingen, en niet alleen zij natuurlijk, nadenken over hun eigen bijdrage aan het klimaatprobleem. Wat kun je zelf in het dagelijks leven bijdragen? En dan de kraam blind proeven. Een jongen staat voor 2 bakjes aardbeien en wijst de rechter aan als biologisch. Fout. Daarna probeert hij het verschil te proeven bij druiven. Ook weer fout geraden. Het meisje achter de kraam besluit hem een handje te helpen en zegt dat je het verschil ook kan zien als je goed kijkt. Biologische producten zijn vaak kleiner en wat minder perfect, zegt ze. En duurder, roept een ander. Nee hoor, zegt dan weer een andere leerling, wij hebben thuis yoghurt en die is juist goedkoper. En waarom denkt dan weer een ander verbouwen bedrijven niet alleen maar biologische producten? Dan eet iedereen vanzelf biologisch en is er ook geen prijsverschil. Ja, tot de volgende overdenking dan maar.

0: vanmiddag, ik loop hier in Groningen, ik loop op de Grote Markt. Bloedmooi meisje, studenten zetten. Kijk, Joep van het Hek, vinden mijn ouders leuk. Nou, man.
1: Kijk op de samenleving. Cabaret.
2: Nou, zover is het al gekomen. De ouders vinden Joep van het Hek leuk. En inmiddels is Joep natuurlijk zelf al grootouder, zullen we maar zeggen. En hij is gestopt, maar we kunnen nog steeds om lachen. Als het even kan, dan proberen we voor het cabaret altijd iets te vinden wat een beetje op de gast van die dag slaat. En vandaag was onze live gast Mario Rodriguez uit Portugal. En hij heeft in de serie Met andere ogen verteld waar hij vandaan komt uit Portugal, hoe hij daar zijn leven op heeft gebouwd en hoe hij in Nederland ook weer een nieuw leven heeft opgebouwd. En dan gaat het natuurlijk om van hoe ga je integreren in de nieuwe samenleving. Nou, een van de cabaretiers die er ook van alles vanaf weet, dat is Najib Amali.
3: Ik en mijn moeder, we kwamen hier aan in 1973. In het kader van gezinshereniging had mijn vader geregeld dat zijn gezin hier naartoe kwam. Nou, zelf was hij er nooit, maar het gezin was er wel. Ja, mijn vader was altijd aan het werk. En als hij niet aan het werk was, ja, dan was hij er nooit. Dus ik was altijd met mijn moeder. En mijn moeder moest huilen, want die had niemand. Die woonde in een vreemd land, die sprak de taal niet. Die sprak geen andere talen, ze had geen buren, ze had helemaal niemand. Dus die moest altijd huilen als mijn vader weg was. En ik moest altijd huilen als ik mijn moeder zag huilen. Dan zei ze ook, waarom huil je? Dan zei ik, ja, omdat jij huilt. Dat was eigenlijk de reden om te huilen, omdat mijn moeder huilde. Ik wist niet waarom ze huilde, maar ik huilde. Dat heeft heel lang zo geduurd. Ik keek moeder naar de tekenfilm, die heette Alleen op de wereld, Remy. Dat was altijd heel zielig. Begon die Remy te huilen, begon mijn moeder te huilen, begon ik te huilen. Zo ging dat. Later kreeg je Maya erbij, begon Maya erbij te huilen, begon mijn moeder te huilen, begon ik te huilen. Nou, toen kreeg je de surprise show, ken je die nog? Dan zei Henny Huisman, hier is je tante uit. En dan begonnen wij al. Spoorloos, vermist, het spijt me. Overal jankten wij bij. Nou, echte jankerbalken waren we. En bang dat we waren in Nederland, vooral voor het water. We hebben in Krommenie heel veel slootjes. En wij dachten, als we erin vallen, zijn we dood. Want we konden namelijk allebei niet zwemmen. En ze hadden wel brugjes, van die houten bruggen. Maar die vertrouwden wij nooit. Dus mijn moeder rende er overheen. Zei ze, ja, kom maar. En dan moest ik er ook overheen rennen. Want we hadden in Marokko meegemaakt dat er een brug kapot ging. Zijn al die mensen verdronken. Op een dag zag mijn vader dat we over de brug heen aan het rennen waren. Zei, ja, wat doen jullie? Zijn moeder, snel, ren over die brug heen. Zei, gaat die kapot? Zei mijn vader, dit is Nederland. Hier maken ze degelijke bruggen. Dit zijn bruggenbouwers. Die maken alles over het water. Bruggen, land, alles. Kijk maar, volg mij maar. Liep mijn vader over de brug zo, stampen. Zie je, niks aan de hand. Kom maar. Nou, wij rennen dan toch nog een beetje zo achter mijn vader aan. Dus als je vaak een Marokkaan voorop ziet lopen en zijn vrouw achteraan, dan is het die met die Marokkaan de brug aan het controleren is. Ja, daar komt het vandaan. Ja. En honden, we waren, oh man, wat waren we bang voor honden. Want in Marokko had je alleen maar valse honden. En hier had je gewoon huisdieren, die deden niks. Ja, blaffen. Nou, we gingen mijn moeder boodschappen doen samen met mij. En dan kwam die buurvrouw, die heeft een hond, buurvrouw Nel. Zo'n klein hondje. En die kwam naar buiten toe op de galerij en begon hij te keffen en te blaffen, jongen. Nou, wij stonden echt, ja, wij gilden gewoon. Ik en mijn moeder, alle twee op de balkon. En dan kwam de buurvrouw en zei ze, hij doet niks. Hij doet niks. Hij doet niks. Kom eens even aaien. Kom eens even hier. Kijk, hij doet niks. Ze doet helemaal niks, hè. Ze zijn bang voor jou, hè. Ja, ze zijn bang voor jou. Kom eens even hier. Kom, je kan hem aaien. Maar ja, wij verstonden haar ook niet. Wij spraken nog geen Nederlands. Dat kan van alles zijn dan, hè. Kijk, ja, hij verscheurt je, hoor. Pas op, hoor. Dat is heel vals, ja. Je bent heel vals, hè. Ja. Hij heeft al twee Marokkanen op deze week. Ja. Vind je lekker, halal vlees? Dat vind je lekker, hè. Ja, dat vind je lekker. En iedereen had de neiging in Krommenie om te zwaaien. En we wonen op de flat, we hadden nog geen gordijnen. En dan kwamen de mensen voorbij en dan begonnen ze te zwaaien naar ons. We waren echt een toeristische attractie daar. We waren de eerste Marokkanen in Krommenie. We hadden nog geen gordijnen, dus iedereen liep er langs. En dan riepen ze elkaar ook. Joop, Joop, Joop, kom kijken, daar zitten ze. Kijk, ze zitten op de grond. Oh, wat leuk. Zijn dat die Marokkanen? Dat zijn die Marokkanen. Ja, dat zijn ze, die Marokkanen daar. Nou, zwaai maar even. En wij durfden niet terug te zwaaien. Wij waren bang voor de Nederlanders. Kun je het voorstellen, nu lijkt het wel andersom. Is er toch een hoop gebeurd, hè? En ik heb mijn moeder fietsen geleerd, want dat wilde ze heel graag. Dus ik heb haar fietsen geleerd, achter de flat. Ik zei, s'avonds, ma, s'avonds leer ik je fietsen. Zei ze, waarom? Ik zei, ja, dat is veiliger. Maar ja, ik schaamde me een klein beetje. En daar schaam ik me nu het meest voor, dat ik me ooit voor mijn moeder heb geschaamd. Mijn moeder draagt een hoofddoek en dan werd ik altijd uitgelachen op school. En dan brachten ze me naar school, zeiden die kinderen, haha, jouw moeder heeft een doek op haar hoofd, die is gek. En dan beginnen ze dat allemaal te zingen. Vond ik heel erg. Dan zei ik, ma, kan je misschien die doek afdoen als we bij school zijn? Zei ze, waarom? Ik zei, die kinderen zitten me uit te lachen. Toen zei ze, ga maar zeggen dat het niet nodig is om te lachen. Nou, dat zei ik. Het is niet nodig om te lachen. Dan wordt er nog harder gelachen, hè? Eén dag heeft ze volgens mij 10 seconden afgedaan. Waren we vlak bij school. Ik zei, ma, doe me even af. Kijk, ze staan daar allemaal te wachten. Ze neemt ze hem 10 seconden af. Zei ze, nee, dit ben ik niet. Nee, dit is mijn geloof. Hier geloof ik in. En ik heb het trouwens koud. Zo, klaar. Ze zegt, nu ben je nog klein. Later ga je het begrijpen. En inderdaad, weet je, ik was nog klein. Ik begreep dat niet. Ik wilde gewoon hetzelfde. Net als al die andere kinderen. Net als hun ouders wil ik gewoon dat mijn ouders er ook uit zouden zien. Maar het is jaren 70, hè? Ik heb het over de jaren 70. Er was nog niks aan de hand in Nederland. Jaren 60 gingen Nederlandse vrouwen nog massaal met een hoofddoek om naar de kerk. En nu ineens de hoofddoek en de hoofddoek dit en hoofddoek debatten, kamervragen over de hoofddoek. En ik denk, kom op man, het is maar een stukje stof. Nee, dat zie je, nou vergis je. Het is de onderdrukking van de vrouwen van de islam. Dus, oh. Zeg, mijn moeder hoeft dat ding van niemand om hoor. Jawel, dat moet van een man. De man onderdrukt de vrouw. Ik zeg, nou, dat heb je mijn vader niet gekend. Die was 3 koppen kleiner dan mijn moeder, die was zo iel. Je had niks te vertellen thuis. Mijn moeder hield hem zo tegen met 1 duim. Nee, ik bedoel niet die hoofddoek, die moslims die eronder zitten. Die zijn gevaarlijk. Hoezo? Ja, straks nemen ze het hier over. Straks staan ze op een podium en dan moet je betalen om naar ze te komen kijken. Straks worden ze burgemeester in een grote stad. Of ze gaan er vandoor met onze sterren als Imka Marina en Ronnie Tober. Ja. Een hoofddoek mag niet meer in het openbaar vervoer. Ik zeg, waarom niet? Ja, niet meer in de bus. Dan schrikt de buschauffeur. Een hoofddoek, oh, poink, tegen een paal. Ik zeg, ja, als je straks dan je haar verliest door een of andere ziekte en je moet een hoofddoekje dragen, mag je dan de bus niet meer in of hoe ga je dat controleren? Nou ja, ik zie dat mijn moeder uit het kamertje komt met die dokter en ik loop erheen en ik zie dat het niet goed is. En mijn moeder huilt en die dokter vertelt, zegt, als uw moeder iets niet heeft begrepen, dan kan ik het u vertellen, kunt u het vertalen. Maar door de tranen heen zegt mijn moeder, ik heb alles begrepen. Mijn moeder praat dan Nederlands, maar met een accent. En dan denken mensen vaak dat je het niet begrijpt. Vaak denken mensen dat je dom bent als je een accent hebt. Vaak behandelen ze je ook zo. Dus die dokter vertelde mij wat ze bij mijn moeder had gevonden bij de borst. Ze moest zo snel mogelijk geopereerd worden. Ze was in goede handen en dat vertelde ik allemaal aan mijn moeder in nog mooiere woorden. Maar die huilde alleen maar en die was bang. En ik voelde, ja man, ik heb me nog nooit zo machteloos gevoeld als op die dag. Ik voelde me zo machteloos. En onderweg naar huis, ik wilde van alles tegen mijn moeder zeggen, maar het kwam er maar niet uit. Alsof iemand mijn keel had dichtgeknepen. En ik zat me daar maar groot te houden. Toen mijn moeder uitstapte, zei ik, ma, ik kom zo. Toen ze die deur dicht deed, toen brak ik gewoon. Ik hield het niet meer vol. Ik heb gejankt in die auto, jongen. Ik heb geschreeuwd, ik heb gevloekt. Ik was kwaad op alles en iedereen. En daarna heb ik weer gesmeekt, heel snel. Ik heb gezegd, God, alsjeblieft niet mijn moeder. Ik zeg, ik vraag je nooit wat, maar ik vraag je nu niet mijn moeder. Ze heeft nog 3 kinderen, ze heeft 4 kleinkinderen, ze heeft een pleegkind thuis wonen. Dat zie je toch ook wel, God, of niet? Ik zeg, jij ziet dat toch? Nou, dat zie je dan toch? Ze rookt niet, ze drinkt niet, ze leeft gezond. Ik zeg, waarom mijn moeder? Ze staat voor iedereen klaar, voor iedereen. Ik zeg, zonder mijn moeder valt de hele familie uit elkaar. Ik zeg, God, als ik de plek in moet nemen van mijn moeder, ik zou hem zo innemen. Ik hoef er geen seconde over na te denken. Maar niet mijn moeder. En die dag kwam de dood zo dichtbij. En als ik dacht aan de dood, dacht ik vaak aan het spelletje cowboytje spelen. Dat was voor mij de dood. Ja, dat klinkt raar, maar daar moest ik aan denken. Cowboytje spelen, een schootje zo, en zei, jij bent dood. Dat was dan dood, dat was, ja. Dat vond ik heel leuk om te spelen altijd in Krommenie, cowboytje. Heerlijk, man. Toen zei, jij bent dood. Ik heb een hoop kinderen afgeknald daar, hoor, in Krommenie. Gewoon met de vinger, dat was dan je pistool, dat je... Oh ja, je moest ook zeggen wie je dood had geschoten. Dat was ook mooi. Dan keek je, dan zag iemand in de bosjes, Remco! Jij bent dood! En zat Remco verstopt met nog iemand, met Paul. En zei Paul, ga nou weg uit de bosjes. Waarom? Heb je doodgeschoten? Dan verraad je mij ook. Oké, ik ben dood. Nou, dan kwam er iemand uit de bosjes en die ging vervolgens weer op de grond liggen. Gewoon met zijn ogen open. En liep je voorbij en zei, jij bent dood. Wie heeft dat gedaan? Najib. Oké. En iedereen wilde bij mij zijn, want ik kon die geluiden toen al nadoen, hè. Je hoort in hem. Een huls die eruit vliegt. Geluidsdemper. Er waren jongens die konden er niks van. Die stonden... Remco, wat is dat? Huh? Wat doe je? Ja, dat is een mitrailleur. Hou op, man. Lijkt me een geit onder je arm heb. En als je dood was, dan kwam degene die bij jou hoorde. Die gaf jou 3 tikjes. En dan was je levend. En daar moest ik aan denken. Ik dacht dat ik ook mijn moeder beter kon maken door haar 3 tikjes te geven. Zeggen, ma, je bent weer beter.

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: De derde verdieping start op woensdag 30 september in Rozet Arnhem met een rouwgroep voor mensen die iemand hebben verloren. De rouwgroep Monument of Moment voor een Dierbare is bedoeld voor mensen die kort of langer geleden een gezinslid, familielid, partner, vriend of collega zijn verloren. De bijeenkomsten worden gehouden rondom een thema. Bijvoorbeeld, wat ging er vooraf aan het overlijden? Het overlijden zelf, de uitvaart en het rouwproces. Verhalen en het luisteren naar elkaar staan daarbij centraal. De derde verdieping gaat uit van een kleine groep van ongeveer 6 tot 8 deelnemers. Voor meer informatie en aanmelden kijkt u op dederdeverdieping.nl en de derde is met cijfer 3 in het midden. De Kinderboekenweek wordt dit jaar gehouden van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober. Het thema dit jaar is Spot aan. De bibliotheken in onze regio besteden hier ruim aandacht aan. En een van de meest bijzondere activiteiten tijdens de Kinderboekenweek is bij Kunstwerk De Liemers De Nacht in de Biep. Van vrijdag 9 op zaterdag 10 oktober kunnen kinderen vanaf 8 jaar een nacht in een tentje tussen de boeken slapen. Uiteraard is er die avond ook van alles te beleven. Onder andere een reis door het heelal in een huiskamerplanetarium, een ontmoeting met een auteur en een illustrator en een DJ-workshop. De avond wordt afgesloten met muziek en een verhaal. De volgende ochtend staat er dan een gezamenlijk ontbijt klaar. Om mee te doen aan deze nacht is een begeleidende ouder verplicht en is ook een prijs aan verbonden per deelnemer. En dat kunt u dan bestellen bij www.liemerskunstwerk.nl/kinderboekenweek. U vindt daar ook het volledige programma en de locaties. Volgende week is onze gast van de week Loek Jansen. Hij is programmamaker bij de bibliotheek Gelderland-Zuid en hij zal dan ook vertellen over de Kinderboekenweek in Lingewaard. De Week tegen Eenzaamheid is van 24 tot en met 30 september. Deze week is in het leven geroepen om extra aandacht te vragen voor ontmoeting en verbinding. In het hele land worden rond dit thema activiteiten georganiseerd en wij pikken er een uit. Het Doesburgse Jongerencentrum 013 doet op vrijdag 25 september, dus dat is aanstaande vrijdag, mee met Social Friday. Dat is een landelijke actie tegen eenzaamheid onder jongeren. 1 op de 10 jongeren in Nederland voelt zich erg eenzaam. En voor deze jongeren is er een festival of een verjaardagsfeest helemaal niet vanzelfsprekend. Ze blijven vaak alleen thuis, terwijl anderen plezier maken. Tijdens Social Friday organiseren gemeenten en jongerenwerkers laagdrempelige activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 30, zodat ze nieuwe mensen kunnen leren kennen. In Doesburg is gekozen voor het spel De Alleskunners. De avond vindt plaats in het jongerencentrum aan de linie 2 van 7:30 tot 10:00. En je kunt je hiervoor aanmelden via socialfriday.nl. Het Renkums Beekdal organiseert zaterdag 26 september van 11 tot 4 een herfstfeest. Bij het bezoekerscentrum aan de Nieuwe Keienbergseweg is er tijdens het feest een markt met lokale duurzame producten, proeverijen en een demonstratie mandvlechten. Ook zijn er stands van natuurorganisaties en het repaircafé Renkum. Een herder, Jeroen, vertelt over zijn ambacht en voor kinderen zijn er knutselactiviteiten en een waterspeeltuin. Voor bezoekers die iets willen eten of drinken is er een terras met taart, koffie, limonade of een lunch bij Boscafé De Beken. In het bezoekerscentrum zijn wandelkaarten te koop voor een herfstwandeling in het Beekdal. En tot slot, het trio Dolly, I Beg Your Pardon treedt zondag.

Met de Four Seasons zijn we een nieuw seizoen binnengekomen, namelijk de herfst van 2026. Vandaag was het 21 september en onze gast deze week was in de serie Met Andere Ogen, Mario Rodriguez. Hij is een streekgenoot uit Portugal en hij vertelde over zijn eigen land, maar ook hoe hij met een blik naar de Nederlandse samenleving kijkt. Chris van der Ven die vertelde over de kracht van de acht, een speciale bijeenkomst, want Hoop XXL wil dat iedereen zijn leven aan het eind van deze eeuw met een 8 gaat beoordelen. En daarvoor is nog een hele hoop werk te doen. Maar Hoop XXL werkt daar heel erg hard aan. Dan hadden we de kijk op cultuur over de jubileumvoorstelling Klik van muziek theatergroep Whatever Happens in het Museater op 2 en 3 oktober. Het Museater is in Zevenaar. En u kon luisteren naar Cabaret, de Infotheek en de Pennenstreek was vandaag van Mariette Wiegink. Dit programma werd gemaakt door Martin Meerleveld, Tristan Scholten en Irene Brinkman. Ik wens u namens het hele team nog een heel fijne avond en graag tot volgende week. Dan hebben we weer een kijk op de samenleving.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De aanvallen van de VS op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Maar minister Van den Brink kan dat niet garanderen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. En vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de EU, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, €2 per pakketje zogenaamde afhandelingsvergoeding betalen. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 bij zee. Overdag is het overwegend bewolkt met 's middags in het noorden wat motregen. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zonnig en warm met middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Wel kan er 's nachts mist ontstaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondag Magazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. De aanvallen van de VS op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Maar minister Van den Brink kan dat niet garanderen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.
3: Had to

Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de campus van de Universiteit Groningen komt een hele grote computer voor een Nederlandse AI-fabriek. Die moet de kenniseconomie een flinke impuls geven. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe

0: 84 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de campus van de Universiteit Groningen komt een hele grote computer voor een Nederlandse AI-fabriek. Die moet de kenniseconomie een flinke impuls geven. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de campus van de Universiteit Groningen komt een hele grote computer voor een Nederlandse AI-fabriek. Die moet de kenniseconomie een flinke impuls geven. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig.